0: Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: Je suis désolé.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Nee. Hallo, om de Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. En de eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. En nee, ze hoefden dit keer niet heel lang in de file te staan.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Op deze vroege vrijdagochtend, ja, ik moet nu eigenlijk al lachen.
4: Ja, wat valt er te lachen, jullie?
1: Nou ja, de dag begint toch weer wat anders dan gedacht. Al moet ik zeggen, heel erg van binnen had ik een voorgevoel.
4: Je had een voorgevoel,
1: ja, ik had een voorgevoel. Ik zou hier met een andere collega zitten, want jij hebt natuurlijk op vrijdag nu je vrije dag tegenwoordig.
4: Ja, tegenwoordig wel, hè. Ja,
1: dus dan, soms zit de een hier en dan weer de ander. Daar gaat structuur in komen, mensen. Wees gerust, uiteindelijk. Okay. Maar ja, tot die tijd is het even een beetje stuivertje wisselen met sommige presentatoren.
4: Af en toe wel, hè. Ja. Dus ja. Jij had onlangs ook zo'n vrije vrijdag, toen heb je lekker gewandeld.
1: Ja, zeker. Dus, maar ja, goed, ik heb jou gebeld. Ik zeg, goh, Leo, sorry dat ik je wakker bel op je vrije dag. Maar je bent er gewoon.
4: Ja, daarom. Hey, wat hebben we in het nieuws vandaag?
1: Wij gaan het hebben over de aanpak van jeugdproblematiek in Almere. En dat moet toch echt een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En...
4: Aha, pro-Almere, mogen we dat dan...
1: Nee, nog niet. Het is nog niet officieel.
4: Vorig is er wel pro-Lelystad.
1: Niet
4: pro-Almere. Het zal wel.
1: We doen nog eventjes GroenLinks PvdA. En waar hebben we het verder over? Nou ja, de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking, die kwamen gisteren aan op het evenemententrein naast Walibi.
4: Oh, die hebben lekker weertje erbij.
1: Zeker. Oh. Tienduizenden christenen komen daar dit weekend natuurlijk weer bij elkaar. Ze hebben er inderdaad heel mooi weer bij. En die file, daar hoor je straks meer over.

0: Next to Me van Emily Sandé. 7:07 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: De aanpak. Die doet het al niet.
0: Nou,
1: post hier nog eens op toe, hè.
0: Zal ik maar even beginnen?
1: Ja, dat is goed, joh.
0: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat kortlopende projecten volgens hem amper effect hebben.
2: Ja, volgens Leslie van Hilte van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
3: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezing ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is. En ook moet zijn. En jeugd, en met name de jeugdcriminaliteit, valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
4: Wat moet er gebeuren?
3: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak, waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
5: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk: laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
3: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest, ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
5: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekort, het toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
3: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een newtown is. Waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
2: Ja, Leslie van Hilte was dat van de VVD. Ook GroenLinks PvdA ziet meer in de langdurige aanpak van de jeugdproblematiek in Almere. Je hoort fractievoorzitter Aya Selman.
6: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
5: Waarom snel?
6: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is, een verdeeld probleem is over de stad, en die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
5: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
6: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Dat was Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafid Akalouche.

0: Goeie. Brian Ferry, Let's Stick Together. Daarvoor hoorde je Talk To Me van Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers. 17 minuten over 6 is het.
1: De eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gisteren in Biddinghuizen aangekomen.
0: Ja, en om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
2: Beter mode lezen. Binnen door.
3: Gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Dan komt er weer een auto aan. Pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
4: Gaat het anders dan vorig jaar?
3: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
4: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
3: Nou, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Nee. Ja, dat gaat niet.
6: Gaat. Ik sta hier ook niet.
7: We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
4: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten, hè? Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
8: Heel actief?
4: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
8: Maar goed, ik denk dat het goed komt.
4: Ja.
8: Waarom ben je hier?
4: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor het, ja, kijk uit. Voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
8: Waarom?
7: Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
9: Kijk, dan moet hem eerst losritsen.
10: Ja, dit moet eerst los.
9: Nou, volgende 3.
11: Nou, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voor zich in. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
8: Wat is het allerleukste van Opwekking?
11: Dat je leert over God.
8: Wat leer je dan?
11: Misschien hoe je aan het kruis is gestorven. Of
8: dat is ook wel heel verdrietig.
11: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
3: Wat hier zo leuk aan is dat iedereen is opgewekt. We zijn er welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren. De uitstorting van Gods Heilige Geest die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet er echt door. Niet te hard.
0: Geweldig. Succes met het opzetten van alle tenten. Het ging niet helemaal soepel overal.
1: Nee, maar het zijn ook nog redelijk warme nachten. Dus wat moet je nog met een tent?
0: Nou, dat is toch wel lekker.
1: Ja, toch
0: beetje
1: wel?
0: Beschermd liggen.
1: Ja. Ja. Marielle Bakker was daar om al die belevenissen op te tekenen. Straks een protest en AZC's, maar dan toch anders dan je denkt.
0: Eerst muziek van Peter de Koning. Ja, je kent hem wel. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, kregen we weer een rekening van. Alsjeblieft, een beetje tandsteen verwijderen. €100.

0: Ja, lente. Nou mensen, het wordt gewoon zomer, hè. 25 graden krijgen we. Oh, heerlijk hoor.
1: Oh, ja.
0: Bericht uit binnen en buitenland.
1: Ja, duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: Ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer vol. Het AZC moet zeggen, het is het aanmeldcentrum natuurlijk. En daarom hebben we vannacht tientallen mensen in de sporthal in Gieten geslapen.
0: De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen. Zag commentator Mark Kloostra.
4: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale. Die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: Ja, want eerder op de avond wonnen de Amsterdammers met 2-0 van Groningen. Nou,
1: in Volendam, hè, was dat?
0: Ja, zeker. Ja. Eerder zondag dan is die finale tussen Ajax en Utrecht. De winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League. Nou, ja. Ook nog wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag?
1: Ja, het kabinet moet de plannen rond de AOW helemaal intrekken. En de bezuinigingen rond de WWW en WIA moeten tijdelijk buiten haakjes worden geplaatst. Nederland heeft een breed akkoord nodig over het groeivermogen van de economie.
0: Buiten haakjes? Dat is net zoiets als in de koelkast of in de vriezer of zo?
1: Ja, even wegzetten. En dan denk je, oh, hebben de vakbonden weer een interview gegeven aan de Telegraaf? Nee, dit zegt Koen van Oostrom, de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW.
0: Oké.
1: Okay. Oh. Ja, dus die zin op de... Maar weet je wat het is met die WW en die WIA? Die gaat via de Rijksbegroting, maar het wordt gevuld door premies van werkgevers en werknemers.
0: Ja, dat klopt. De
1: baas en zijn patroon doen dat samen. En die potten zitten vol, overvol. Er is genoeg geld om iedereen te betalen met WW en WIA. En toch wil het kabinet erin zitten graaien. En dat vinden nu ook de werkgevers niet meer zo leuk.
0: Examenkandidaten zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een buitenstaander toezichthouder. Blijkt uit een rondgang van nu.nl. Nou, die surveillanten worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor werkdrukverlichting en leerlingen vaker aanvullende hulp nodig hebben. Maar er is ook wel wat kritiek op. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Ze heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
7: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
6: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Boslaan in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Berkenlaan, vlakbij het Zuiderzee Lyceum en het Bosbad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de Banterweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gistermiddag al aan op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat scheelt heel wat wachten, ziet deze verkeersregelaar.
8: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden.
6: Een huurster in Lelystad krijgt geen gelijk in haar zaak tegen Centrada over schimmel in haar woning aan de Schouw 46. De rechter besliste dat de woningcorporatie genoeg heeft gedaan om de schimmel te verhelpen. Ook zou de vrouw alle hulp van de verhuurder hebben geweigerd. De huurder stelde een longziekte te hebben door de schimmel, maar de rechter vindt dat onvoldoende aangetoond. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en natuurlijk ook in de app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2.
10: Goedemorgen. Vandaag staat ons een ronduit zomerse dag te wachten in Flevoland. De dag begint overal al zonovergoten. De temperatuur loopt snel op. En ook vanmiddag is het gewoon ronduit zonnig. Bij zomerse temperaturen van maar liefst 25 graden in heel de provincie staat maar weinig wind uit het zuidoosten. Dus voor het gevoel voelt het ook echt wel warm aan. Ook vanavond is het dan nog echt wel een lange tijd aangenaam buiten, bij temperaturen ruim boven de 20 graden pas na zonsondergang. En het is pas rond 9:30 gaat het geleidelijk afkoelen. En ook het lange Pinksterweekend, dat ziet er gewoon volop zomers uit. Met zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. En daarbij is het dagelijks veelal zonovergoten.
11: Ben je wel eens op een noodsteunpunt geweest? De kans is groot van niet, maar in Ens, in Krachenburg en in Emmeloord hebben ze gisteren mee geoefend.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor. Dus er kan best zijn dat er nog wel investering voor nodig is bijvoorbeeld.
1: De brandweer is inmiddels uitgerukt naar de Hofslag 302. En we gaan kijken of wij de persoon eruit kunnen krijgen.
2: Dank u. Einde mededeling over.
3: Ja, dit was een gespeelde situatie in de Golfslag. Was en is niets aan de hand, geen stroomuitval. De portofoon deed er nog wel.
4: Ja,
3: dat
4: over.
3: Is wel handig dat daar nog wat batterijen zitten. Die
4: zeker.
3: En wie het ook nog deed was verslaggever Roger Dankerluik.
4: Over.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is bijna 7:15. Zometeen de zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv. Wat hebben we?
1: Ja, je hebt 3 musketeers, maar we hebben het nu over een 4e.
0: Oh jee.
1: Ja, en dan zelfs zijn botto, hij is al een tijdje dood. En daar is er weer gedoe over.
0: Je hoort er zo meer over na de muziek van De Dijk. Laaiend vuur.

0: Het laaiend vuur van de dijk om 7:12 bij Flevoland is wakker. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv? Heb je iets meegekregen?
1: Nee, ik heb er niets van meegekregen, maar ik ga je wel bijpraten.
0: Oké.
1: Op de radio heb je bijvoorbeeld langs de Rijden en Omstreken ging het over twee demonstraties. Eentje in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad, was op het Jaarbeursplein in Utrecht. En een paar duizend mensen verzamelden zich daar en liepen in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. In Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien, vertelt Linda Eijk.

0: Klemboom in Met het oog op morgen. Ze is accountant in Oslo.
1: Het wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ah, oh, jammer dat dat alleen in Noorwegen kan. Anders zou je toch even de belastingaangifte van Trump kunnen inkijken. Dat zou dan toch ook wel weer grappig zijn. Het heeft ook wel nadelen, zei Eikelenboom.
1: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's afgebonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En ja, je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Nou ja, en als inbraak het gevolg zijn, is het natuurlijk ook niet heel prettig.
2: Nee, dan moet je daar weer maatregelen voor nemen. Gaat je loon weer op aan beveiligingsmaatregelen. Ja. In Nieuwsuur ging het over de ontdekking van het skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Zijn botten werden eerder dit jaar gevonden onder de vloer van de Petrus- en Pauluskerk in Maastricht. Wim Dijkman, hij is gepensioneerd archeoloog, deed die vondst. Maar Dijkman had geen toestemming om in de kerk te mogen graven en had geen archeologisch certificaat.
3: Het gaat om diefstal, CQ-verduistering. En als ik u zeg waar het om gaat, dat zijn een paar botjes.
2: Maar toch, de gepensioneerde archeoloog liet een bot en tanden op eigen houtje testen in een lab in München. Ook heeft Dijkman niet meteen bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed gemeld dat hij de vondst had gedaan. Omdat hij erkenning wilde voor de opgraving.
3: Ik ben 40 jaar lang, heb ik altijd bazen en chefs gehad. Op het moment dat er iets werd gevonden waar ik verantwoordelijk voor was, dan word je dus terzijde geschoven. Hè? De kans is groot dat het succesvol is waar je mee bezig bent. Hè? Dan wil je ook inderdaad de credits krijgen.
2: Aha. De OM laat weten dat Wim Dijkman nog altijd verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijke overtreden van de erfgoedwet. En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een ecoloog zou die rustigpad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking zijn gisteren al aangekomen op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
11: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd, of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe open.
10: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
12: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
10: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt dat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent. En we beginnen de uitzending met een portie politiek uit het Almeerse. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD.
8: Ja, en de Pinksterconferentie Opwekking bij Biddinghuizen staat op het punt van beginnen. Gisteren kwamen de eerste mensen al aan. Waren er zulke lange files net als vorig jaar? Nou.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards topt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Shaboozy, Barstong, 7:08 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks PvdA en de VVD in reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat kortlopende projecten volgens hem amper effect hebben.
0: Volgens Leslie van Hilton van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
2: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezing ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is. En ook moet zijn. En jeugd, en met name de jeugdcriminaliteit, valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
3: Wat moet er gebeuren?
2: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak, waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
4: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk: laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
2: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
4: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekort, toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
2: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een new town is. Waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
1: Zei de fractievoorzitter van de Liberalen, Leslie van Hilton. Ook GroenLinks PvdA in Almere ziet meer in een langjarige aanpak van de jeugdproblematiek in de stad. Je hoort fractievoorzitter Aya Selman.
5: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
4: Waarom snel?
5: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is. Een verdeeld probleem is over de stad. En die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
4: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
5: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Dat was Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafid Akalouche. Ik hoorde heel veel.
1: Ja, ze noemden de maand juni. Dus dan denk ik, zou dan ook de nieuwe coalitie rond zijn in juni, als je dit probleem al hebt getackled.
0: Oh, het zou zomaar kunnen.
1: Mag wel, hè, na 3 maanden.
0: Het zou zomaar kunnen.

0: drive.
1: Tijd voor het Pinksterweer met Johnny Wilmsen. Is Johnny Wilmsen daar? Goedemorgen, Johnny. Hallo, Johnny.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, we hebben mooi weer in het verschiet. Hè. Bas maar los, hoor. Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Ja, vanochtend zien we nog wel wat wolkjes. Maar de hoogmoot is al zonneschijn. En zo halverwege de ochtend is het een graad of 17. Ja, en vanmiddag schieten we door naar 25. Ja, nauwelijks wind, volop zon. Dus ja, echt een zomergevoel. Ja, ga je nou van die zon genieten, smeer je dan wel even in. UV-index 6 vanmiddag.
1: Ja.
2: Dat betekent dat je in zo'n 15 à 20 minuten al kan verbranden als je niet hebt ingesmeerd.
1: Oké, en dan vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond is het gewoon zonnig tot zonsondergang. Dat is ongeveer 21:50. Om een uur of 9 is het nog een graad of 21. Het is echt heerlijk weer om bijvoorbeeld buiten te eten. En vannacht koelt het nog best wel af. 12 of 13 graden als minimumtemperatuur. Dus van echte plaknachten en zo, daar is nog geen sprake van. Het is gewoon lekker aangenaam zomerweer. Morgen warmer dan vandaag nog. Warmste dag van het jaar tot nu toe. Met zo'n 27 graden.
1: Echt waar? 27?
2: Ja. Ja, veel zonneschijn, maar ook wel wat stapelwolken. En een heel, heel klein kansje op een bui. Ik benoem hem toch, ook al is die misschien nog geen 10%, maar ik benoem hem toch. Want als die ontstaat, dan is het ook een stevige onweersbui. Maar veel waarschijnlijker blijft het gewoon droog.
1: Oké. En dan Pinksterzondag, Pinkstermaandag, neem ze allemaal maar in één keer mee.
2: Ja, dan blijft het gewoon zonnig en warm. Dus 25 graden met veel zon. Een zwak windje uit noordelijke richtingen. Zit je direct aan het water, is het een paar graden koeler. Maar iets het land in, die 25 graden. En ook na Pinksteren blijft het gewoon droog met veel zon. Maar de temperatuur gaat geleidelijk iets omlaag.
3: Lekker hoort water op met dit weer. Heerlijk.
1: Kunnen we even een beetje afkoelen. Johnny Wilmsen van Weerplaza. Hartelijk dank.
2: Jo.
3: Hoi hoi.
1: De eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. Met mooi weer erbij, dat hoorde je net.
3: Zeker. Nou, om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En nou, dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
4: Beter worden wezen. Binnendoor. Ja. Binnendoor.
5: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
3: Gaat het anders dan vorig jaar?
5: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
3: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
5: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig. Ja.
3: Waarom?
5: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
6: Oké. Okay. Nee. Ja, dat gaat niet,
7: man. Gaat, ik sta hier ook niet.
8: We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
9: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
3: Heel actief?
9: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
3: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Maar waarom ben je hier?
9: Ja, hoe? Dit gaat fout. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor, ja, kijk uit. Voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
3: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
8: Kijk, we moeten hem eerst losritsen.
10: Ja,
8: dit
10: moet eerst los.
8: Nou, volgende 3.
11: Ja, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voorzichtig in. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
3: Wat is het allerleukste van Opwekking?
11: Dat je leert over God.
3: Wat leer je dan?
11: Misschien hoe je aan het kruis is gestorven. Of
3: dat is ook wel heel verdrietig.
11: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
5: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn er welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren, de uitstorting van Gods Heilige Geest, die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
1: Zo, iedereen vindt zo zijn plekje op Opwekking in Biddinghuizen. De bijdrage was van verslaggever Marielle Bakker.
3: Zometeen in de berichten van binnen- en buitenland hebben we het over een AED die je in je zak mee kunt nemen. Hoe makkelijk is dat?
1: Handig.
3: Hot chocolate, girl crazy.

0: gek meisje of is hij gek op het meisje?
1: Oh, misschien beide wel. Dat kan ook nog, hè?
0: Ja, daarom. Mag voor mij.
1: Bericht uit binnen- en buitenland.
0: De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. Activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
2: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
3: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie. Wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij. Omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
0: Gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. En van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug.
1: Een AED die makkelijker mee te nemen is, de Pocket AED. Die moet sneller levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hordijk ontwikkelde een AED die in een broekzak past.
0: Dat is klein.
1: Ja, dat is superhandig natuurlijk. En daardoor is de defibrillator handiger mee te nemen en kan er ook eerder worden begonnen met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef aan Hart van Nederland.
4: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben, of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
1: Ja, je moet wel getraind zijn om hem ook daadwerkelijk te mogen gebruiken. En jij, Leo, wilt natuurlijk weten, kost dat?
0: Ja, geen idee.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Nee, maar ik weet wel dat er zijn soms buurten en straten en flats en appartementen, gebouwen, die leggen dan allemaal wat in de pot en dan kopen ze een AED die dan in de hal hangt of in een centraal huis.
1: Ja, dat is zo'n groot ding, maar deze is dus handig voor in de broekzak.
0: En lekker claim. Niet met de afwas naar een gezamenlijk sanitair gebouw of met de wc-rol onder de arm naar de wc. Nee, campings, je weet het, die worden steeds luxer.
1: Nou, dat is toch al een tijd lang, ja. Clamping.
0: Klempingen en uitvouwbare wagens, dat schijnt ook helemaal hip te zijn. De kampeerliefde in ons land groeit, horen we bij het FD.
5: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
0: Ik hoor geen campers noemen.
1: Nee, inderdaad.
0: Nou, reuze handig, die zet je neer en je bent er.
1: Ja, en ook bijzonder luxe natuurlijk.
0: Sommigen wel.
1: Ja, toch?
0: Ja, kamperen is vooral herontdekt in coronatijd. Maar volgens het Financieel Dagblad zijn er veel mensen daarna dus blijven hangen in de kampeermodus.
1: Dat waren ze, de berichten van buiten deze provincie.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. In reactie op een rapport van oud-minister Asscher, die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
9: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
8: De eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gisteren al aan op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. Dat scheelt flink wat wachten, ziet deze verkeersregelaar.
10: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden.
8: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Boslaan in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Berkelaan, dus vlakbij het Zuiderzee Lyceum en het Bosbad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de Banterweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En een huurster in Lelystad krijgt geen gelijk in haar zaak tegen Centrada over schimmel in haar woning aan de Schouw 46. De rechter besliste dat de woningcorporatie genoeg heeft gedaan om de schimmel te verhelpen. Ook zou de vrouw alle hulp van de verhuurder hebben geweigerd. De huurder stelde een longziekte te hebben door de schimmel, maar de rechter vindt dat onvoldoende aangetoond. Meer nieuws op Web&App.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 10:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het pik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
13: Dankjewel Johnny van Weerplaza. Eén file van de ANWB A28 Zwolle Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten flitsers. Die mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ik heb wel water in huis en wat contant geld. Wie dat zei en waarom, hoor je zo.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Let's Dance van David Bowie.
1: Langdurig geen stroom, geen internet en niemand kunnen bellen. Stel je voor. De gemeente Noordoostpolder heeft gisteren getest hoe iedereen dan omgaat met een langdurige crisis. Het gaat om 3 dagen 72 uur.
0: Zeker, ja. Samen met vrijwilligers zijn in Emmeloord, Krachenburg en ook Enst tijdelijke noodsteunpunten geopend om te zien waar inwoners behoefte aan hebben bij, nou ja, bijvoorbeeld dus een stroomuitval van 72 uur. Om zo goed voorbereid te zijn op een mogelijke ramp.
2: Hartstikke goed dat er geoefend wordt. Ja, er komt gewoon zoveel bij kijken.
3: Dat vind ik heel goed. Dus nou oefenen ze en nou ontdekken ze wat er misschien beter kan. Of wat er eigenlijk echt nodig is om mensen te helpen.
4: Realistisch oefenen in buurthuis Espelervaart. Dat voor deze ene keer een echt noodsteunpunt is.
5: Steunpunt Espelervaart voor coördinatiepunt over. Ik heb nummer 4 voor u. Lift vast in de golfslag over.
6: U heeft voor mij een liftopsluiting in de golfslag Emmeloord. Is dat correct?
5: Dat is correct, over.
4: Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Openbare veiligheid zit in uw pakket. Hoe belangrijk is dit oefenen?
7: Ja, we oefenen vandaag de noodsteunpunten. In het kader van weerbaarheid. Dat als er iets gebeurt. Stroomuitval kan het zijn. Er kan ook misschien wel wateroverlast zijn. Maar iets waarbij je langere tijd zeg maar op jezelf aangewezen bent. Dan oefenen we eigenlijk wat zo'n noodsteunpunt eigenlijk nodig heeft. Het is eigenlijk een landelijke pilot waar we aan meedoen. En we doen er 3 in Noordoostpolder vandaag. In de Enst ook nu bij het buurthuis Espelervaart. En we doen er nog eentje in Krachenburg vanavond. En er is een crisiscentrum hier in Emmeloord. Dus ja, we oefenen dat. Ook om te weten wat heb je nou eigenlijk nodig op zo'n noodsteunpunt. Dus ja, dat komt eigenlijk allemaal naar voren. Want er komen allemaal casussen bij. Ik had er zelf ook eentje van die casussen waar je ook helemaal niet over nadenkt. Maar doordat je het allemaal dooroefent. Hier met vrijwilligers. Weet en vrijwilligers wat ze moeten doen. Hoop je ook de betrokkenheid te creëren bij de

0: gaat u aanschaffen?
1: Die ga ik nu wel aanschaffen, ja. Ja, zeker.
0: Wat wordt er gedaan met al die resultaten, alle ervaringen die nu worden opgedaan?
2: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En er wordt ook gekeken wat zou dan eigenlijk een basis moeten zijn voor een noodstandpunt waar je moet voldoen. Wat is er eigenlijk voor nodig? Wat moet je erbij organiseren? Nou, we gaan er gewoon heel veel van leren. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor. Dus het kan best zijn dat er nog wel investering voor nodig is bijvoorbeeld.
3: De brandweer is inmiddels uitgerukt naar de Vosdag, Prio 2. En we gaan kijken of wij de persoon eruit kunnen krijgen.
4: Dank u. Einde mededeling over.
5: Nou, het was allemaal gespeeld natuurlijk. In de golfslag was er althans gisteren niks aan de hand met de lift. Is wel eens anders in het echte leven. Ja. Maar waar zou jij nou mee komen?
1: Met wat voor vraag?
5: Ja, bij zo'n steunpunt.
1: Oh, ik zou het zo niet weten eigenlijk. Ik zou denk wel even gezellig langs gaan bij zo'n oefening. Van te kijken, gaat het allemaal goed?
5: Want de burgers van Enschede en Burgernaarbeloord werden gisteren dus... We hadden al eerder opgeroepen. We hebben gisteren ook een oproepje gedaan op de radio. Ja, ik zat te denken van... kunt u mij helpen met mijn geldkistje openmaken voor contant geld? Daar kom ik niet meer in.
1: Ja, geldkistje.
5: Ja.
1: Heb je niet ergens een koevoet of zo?
5: Ja, dan ben je... Maar nu ben ik nog sterk genoeg voor een koevoet. Maar als je wat ouder wordt, bijvoorbeeld... Ik
1: dat is waar. Dan kun je toch gewoon naar de buren.
5: Naar de buren?
1: Ja.
5: Oh, dan gaan we naar de buren, doen we dat.

0: Little bit of sunshine. Nou, little bit.
1: Goed uitgekozen, hoor.
0: Heerlijk. One Republic was dat. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv?
1: We beginnen op de radio. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over twee demonstraties. Eentje in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep. Op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren. Ach. Waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En dan heb je natuurlijk Utrecht, de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad, was op het Jaarbeursplein. En een paar duizend mensen verzamelden zich daar en die liepen mee in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Dat is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Nou, in Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien. Vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog op morgen. Zij is accountant in Oslo.
4: Het wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ja, het heeft ook wel nadelen, zei Eikelenboom.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk het een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou ja, goed, jaloezie. Maar als ze echt gaan lopen inbreken bij je, nou, ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee.
0: Het is 8:10. Flevoland is wakker.
1: Hey, Donna.
0: Echt lekkere zomerse muziek, hoor.
1: Nou.
0: Donna Summer, Bad Girls. Ja, ach, iedereen heeft er natuurlijk ook zin in. Goh, er gaat gebarbecued worden dit weekend. Ha.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
11: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking zijn gisteren al aangekomen op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
15: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
16: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
15: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
17: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
15: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
18: Bijna 8:02. U bent bij Flevoland. Het programma heet Flevoland is wakker en we hebben nieuws voor je. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen althans GroenLinks, PvdA en de VVD.
12: Ja, de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gistermiddag al aan op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. En files, nou, dat zou wel eens mee kunnen vallen.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Social Deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa... Weg gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Good People van Jack Johnson. Het is 7 minuten over 8. Goedemorgen.
1: De aanpak van jeugdproblemen. Dat moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in de reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat korte projecten volgens hem amper effect sorteren.
0: Volgens Leslie van Hilton van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
2: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezing ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is en ook moet zijn. En jeugd, en met name de jeugdcriminaliteit, valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
3: Wat moet er gebeuren?
2: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak, waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
4: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
2: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
4: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekorten, het toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
2: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een newtown is. Waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
1: Nou, ook GroenLinks PvdA ziet meer in een langjarige aanpak van de jeugdproblematiek in Almere. Je hoort erover fractievoorzitter Aya Selman.
5: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
4: Waarom snel?
5: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is, een verdeeld probleem is over de stad, en die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
4: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
5: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafita Kalouche.

0: Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Stones and I en David Guetta. Het is bijna 7:15.
1: Het weer nu met Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een lang Pinksterweekend longt voor ons met...
2: veel zonneschijn.
1: Mooi, dankjewel.
2: Hoge temperaturen.
1: Hartstikke mooi, hè? Wat is het een goede planning. Beter dan met de hemelvaart, hè?
2: Absoluut, ja, inderdaad. Het is nu al mooi weer buiten. Het is weinig wind. Een graad of 16 inmiddels. De temperatuur stijgt geleidelijk. Over een uurtje is het 18 graden. En eind van de ochtend gaan we al over de 20 heen. En vanmiddag schieten we zelfs door naar 24 of 25 in Flevoland.
1: Doe maar.
2: Weinig wind, volop zon. Wel UV-index 6. Dus ga je vandaag van de zon genieten. Smeer dan wel even in.
1: Ja.
2: Want je kan al in 15 tot 20 minuten verbranden als je dat niet doet.
1: Kijk eens aan, gelijk onder de bladeren zitten als je het niet erg vindt. We hebben een lang weekend voor de boeg. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nog wat warmer en ook zonnig.
1: Oh.
2: Morgen wordt het zelfs 27 graden. Wel wat meer stapelwolk in de loop van de dag. Er is een heel klein kansje dat het tot een lokale bui komt. Veel groter is de kans dat het droog blijft. Maar ik benoem hem toch, want als het tot een bui komt, is dat wel een onweersbui.
1: Oh.
2: Maar ja, laat die kans 10% zijn. Zeer waarschijnlijk blijft het gewoon droog. En ook ja, tijdens Pinksteren 25 of 26 graden. Dan geen buienkans, gewoon volop zon. En ook dan geldt, ga je naar buiten, smeer je wel even in.
1: Ja, de rest van het weekend.
2: Dat is eigenlijk het hele weekend, hè? Pinksteren eindigt.
1: Dat is waar ook. En dan moeten we weer aan het werk. Is het dan ook nog warm?
2: Ja, dan is het ook nog warm. Dinsdag is het nog steeds best wel zomers van de graad of 24. En
1: ja, ja.
2: Het is wel zo dat in de loop van de week die noordenwind wat gaat aantrekken en wat koelere lucht aanvoert. Dus de tweede helft van volgende week zitten we op een graad of 20. Maar dan is het ook droog met veel zonneschijn. Dus eigenlijk ook gewoon aangenaam weer.
1: Wat zal het groeien, inclusief het onkruid? Johnny Willemsen, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ooit mooi weer natuurlijk voor de eerste bezoekers van het Christelijk Festival Opwekking. Die zijn er ook tot en met maandag, maar die zijn gisterenmiddag al in Biddinghuizen aangekomen.
0: Ja, en om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. Nou, dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
3: Peter Modewegen, binnendoor, binnendoor.
4: Het gaat fantastisch mooi, maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan, pas op, kom maar. Hier rechtsaf, eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
0: Gaat het anders dan vorig jaar?
4: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
0: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
4: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig. Ja.
0: Waarom?
4: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Nee. Ja, dat gaat niet,
6: schat. Ik sta hier ook niet.
7: We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
8: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten, hè? Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
0: Heel actief?
8: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
0: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Ja. Waarom ben je hier?
8: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor het, ja, kijk uit, voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
7: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
9: Kijk, we moeten hem eerst losritsen.
10: Ja, dit moet eerst los.
9: Nou, poging 3.
11: Ja, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de sokken voor zich in. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
0: Wat is het allerleukste van Opwekking?
11: Dat je leert over God.
0: Wat leer je dan?
11: Misschien hoe je van het kruis is gestorven. Of
0: dat is ook wel heel verdrietig.
11: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
4: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn er welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren, de uitstorting van Gods Heilige Geest die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer een auto, maar die moet rechtdoor. Niet te hard.
1: Ja, dat was verslaggever Marielle Bakker, die tussen de auto's door laveerde met camera en microfoon.
0: Zometeen hebben we bericht uit binnen- en buitenland. Waar hebben we het over?
1: Smeren.
0: Oh ja.
1: Smerig, hè?
0: Factor 30 is maar, denk ik, hè?
1: Heb ik allemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik heb nog wel een flesje voor je.
1: Oké.
0: Rupert Holmes is dit.

0: 22 minuten over 8. We gaan eens even naar wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ik ga even door op het zonnige weer dat Johnny Willemsen van Weerplaza zojuist voor ons bracht. Ja, lekker op het terras gaan zitten, maar er is een waarschuwing. Van een arts uit Assen, die waarschuwt dat je echt moet oppassen, want ook zonnebrand is niet het wondermiddel dat veel mensen denken dat het is. Hoor je bij Drenthe.
2: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
1: Oh.
0: Dus dan moet je eigenlijk altijd 50 smeren.
1: Weet ik het. Assen, die heeft ook een lijfspreuk. Geniet, maar verbrand niet.
0: Geniet, maar verbrand niet.
1: Ja,
0: okay, dat is een goeie.
1: Plant de boom met veel bladeren, ga daar lekker onder zitten.
0: Geef ik door aan mijn oudste zoon. Die, die is heel veel aan het buitensporten, maar dan vergeet hij zich in te smeren. Dus
1: petje op.
0: Hij gaat komende maandag de fiets Elfstedentocht fietsen. Dus dan heb je natuurlijk sowieso een helm op. Dan zit je de hele dag op de fiets en dan in die brandende zon.
1: Maar heb je twee armen en twee benen die je toch even moet behandelen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Waar gaan we verder nog eens over hebben? Over een AED die makkelijker mee te nemen is. De Pocket AED moet sneller levens kunnen redden.
1: Waar past die in?
0: Ja, Pocket. Nou ja, als je een beetje Engels kent, ken jij wel toch? Dan past die in je broekzak,
1: ja.
0: Precies.
1: Oh ja.
0: Of in je jaszak. De 25-jarige Stef Hordijk, die ontwikkelde dat ding. En dus dan kun je die defibrillator heel handig meenemen. En kan er ook eerder worden begonnen met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef.
3: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
0: Ja, je moet wel getraind zijn om hem ook echt te mogen gebruiken.
1: Ja, zeker in het jaar terug naar de cursus. Gisteren hebben we musicalprijzen uitgereikt horen worden. Mm-hmm. Nu gaan we naar prijzen die uitgereikt zijn bij onze collega's van Funnix. Rapper Riddle Kleine die heeft de hiphopprijzen gewonnen. Gisteravond waren de Funnix Music Awards. En mocht Riddle Kleine 2 beeldjes mee naar huis nemen voor de beste mannelijke artiest en voor het album van het jaar. En dat kon je volgen op het YouTube-kanaal van Funnix.
4: Wauw, ik heb hier wel een beetje over nagedacht wat ik ga zeggen. Ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil Brechtje, Sahir, Donovan, Niffel, Julien vooral. Het is een belangrijke prijs dit. Julien, Jack, Sarek. Maar de mensen die ik het meest wil bedanken zijn jullie jongens. Dank jullie wel.
1: Ja, die vader van Little Kleine, zou die dan Oude Kleine heten? Of? Nou ja, goed. De luisteraars van Funnix die kozen Kaya Imani als de beste vrouwelijke artiest van het jaar.
0: Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens. En hoop op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
10: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
9: De gemeente Noordoostpolder heeft in Emmeloord, Krachenburg en Enst tijdelijke noodsteunpunten geopend. Daarmee wil de gemeente onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben tijdens een noodsituatie, zoals langdurige stroomuitval. Mensen kunnen er terecht voor informatie en noodmeldingen wanneer bijvoorbeeld 112 onbereikbaar is. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.
11: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En dat kunnen we gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor.
9: Meerdere politieke partijen in Zeewolde willen geen bijrol in een coalitie met Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD. Adviseur Ton Roerig adviseerde gisteravond een samenstelling van het huidige college met de VVD. Nou, daar zou dan nog een vierde partij bij kunnen. Maar dat zien de kleinere fracties dus niet zitten. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
14: Dankjewel Johnny van de Weerplaza. Dan de files van de ANWB. A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en de afrit Elspeet. 10 minuten stilstaand verkeer. De weg is afgesloten. Dat komt door een ongeluk. En Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is de file opgelopen tot bijna 3 kwartier. Dat komt door waarschijnlijk hetzelfde ongeluk. Dat valt dus niet mee op de A28. Want aanvankelijk was op deze vrijdag, ja, die vrijdag voor Pinksteren, een lichte ochtendspits verwacht. Dat geldt dus niet voor de A28. In de loop van de dag wordt het weer drukker natuurlijk door vakantieverkeer. Flitsers die zijn er nog niet, maar als iedereen ziet, dan mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen, zoals elke vrijdag, het gesprek. Vandaag met de nieuwe directeur van het bureau Gelijke Behandeling, Teunis Ruiten.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, die moet ik altijd even laten horen aan het eind. Love and Pride hoorde je van King. Het is 8:08.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Teunis Ruiten, de nieuwe directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Goedemorgen, Teunis.
3: Goedemorgen.
2: We hebben afgesproken je en jou te zeggen. Maar toch, meneer de directeur, die zit hier toch maar. maar je kent de organisatie, ken je al een tijdje, Bureau Gelijke Behandeling. Is er nou een voordeel of een nadeel dat je dan door misschien...
3: Ik zou zeggen een voordeel, want ik ben sinds 2019 betrokken bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ooit begonnen als vrijwilliger. En eigenlijk later pas daar aan het werk geraakt. En ik denk dat het een voordeel is, omdat ik ken de organisatie goed. Maar ik ken ook de partners waar we mee werken goed. Zoals de gemeente. De verschillende gemeenten. En ik ben ook opgegroeid in deze provincie. Ik woon hier nu ook. En ik heb in de afgelopen jaren heel veel mensen gesproken in de provincie. Waarvan onevenredig veel mensen met discriminatieervaringen. Dus ik denk dat ik een goed beeld heb van wat er speelt.
2: En een netwerk, hoor ik dus.
3: En een netwerk, zeker, ja.
2: Ja, dat is reuze handig.
0: En voor de collega's, is dat nog gek? Dat die in één keer, dan ben je in één keer de directeur.
3: Ja, nou, dat is inderdaad wel iets om, denk ik, bewust mee om te gaan. Maar ik moet zeggen, ik heb daar niet zo heel veel van gemerkt. Het is vooral buiten de deur heb ik nu een andere titel.
0: Ja. Maar je loopt niet in één keer rond daar op het kantoor?
3: Van binnen is er niet zoveel veel veranderd. En ik denk ook, directeur, dat is natuurlijk een titel. Maar ik denk dat het belangrijker is dat je leiderschap laat zien. En dat is iets anders dan alleen dan directeur zijn. En ik denk wel dat ik me in de afgelopen jaren heb laten zien dat ik betrouwbaar ben en dat ik verantwoordelijkheid neem. Ook in andere rollen die ik heb gehad.
2: Ja, maar wat was de drijfveer in de tijd om je als vrijwilliger daar aan te melden?
3: Nou, ik had een expositie met beeldend werk, want dat doe ik ook, in het Museum van Nagelen. En Arja Kruis was destijds directeur van Bureau Gelijke Behandeling. En die had mijn werk daar gezien. En die vond dat interessant. En die zei van, goh, wij hebben een roze viering in Lelystad. Lijkt het jou niet interessant om daar iets over je werk te komen vertellen? Nou, en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Juist. Ja. Je zei dus al, je bent dus al langer betrokken bij de organisatie.
3: Ja.
0: Zie jij nou dat er wat betreft de aard van de meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling natuurlijk wat veranderd is in Flevoland?
3: Dat verandert zeker wel wat. Maar dan is het wel belangrijk dat ik daar zorgvuldig in ben. Want bij meldingen kijk

0: Geert Wilders vorig jaar, waarop heel veel discriminatiemeldingen in het hele land zijn binnengekomen.
1: Dat dus had volgens mij met een hoofddoek te maken, toch?
0: Klopt, ja. Ja, klopt. Dus daar is in Flevoland ook heel veel voor over gemeld. Ook in de rest van het land. En zo zie je dus ook dat landelijke gebeurtenissen ook invloed kunnen hebben op.
2: Maar telt zo'n melding net zo zwaar mee als iets wat echt is gebeurd op school? Of door iemand die heel dicht bij je zit, bijvoorbeeld in de klas?
0: Nou ja, wij maken niet op die manier geen onderscheid in dat een melding belangrijker is dan de ander.
2: Nou, Geert Wilders zit ver weg in Den Haag en iemand in je schoolklas is wel dichterbij.
0: Ja, en dat gaat om, dat ging ook om heel veel meldingen die dan bij elkaar als melding worden geregistreerd.
2: Ja.
0: Dus als er iets in een school in Flevoland gebeurt, dan volgt er meestal ook een gesprek met de school. En dan gaan we kijken verder wat er nodig is en of we iets op het gebied van preventie ook kunnen doen. Of we misschien daar een aantal gastlessen in kunnen zetten of een training voor het onderwijspersoneel.
1: Ja, daarom is het zo belangrijk om ook vast te leggen waar het gebeurt.
0: Zeker, ja.
1: Ja. Zijn er ook meer meldingen binnengekomen vanuit de Joodse gemeenschap bijvoorbeeld?
0: Nee. Wij zien niet in onze meldingen terug dat daar heel veel meer meldingen vanuit de Joodse gemeenschap komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen antisemitisme is. Of dat geen probleem is. Dat is het zeker. En daarom wil ik ook heel nadrukkelijk zeggen dat wij er ook zijn voor Joodse inwoners van Flevoland. Maar wij zien geen stijging eigenlijk terug in die meldingen. En dat heeft misschien ook te maken, de Joodse gemeenschap is relatief klein in Flevoland. Maar een andere groep mensen die ook vanwege hun religie wordt gediscrimineerd, zijn moslims. En dat zien we toch ook weinig terug in de meldingen. Dus die weten ons misschien ook moeilijker te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat als het niet terugkomt in de meldingen, dat we er dan aan de preventiekant niks mee doen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen voorjaar in de Noordoostpolder een expositie georganiseerd met een randprogramma. Gewoon zijn heette die expositie met portretten van moslimvrouwen. Om juist ook die diversiteit binnen zo'n groep te laten zien. Want niet alle moslimvrouwen dragen bijvoorbeeld een hoofddoek.
2: Nee.
0: Dus op die manier proberen we eigenlijk ook te laten zien van, kijk eens verder dan je neus lang is.
2: Ja. Maar goed, Joden en moslims weten jullie dus niet te vinden. Wat ik me ook afvroeg is, weten de inwoners van de asielzoekerscentra jullie te vinden?
0: Daar krijgen wij ook relatief weinig meldingen van.
2: Wel weinig, maar er komen we wel.
0: Die komen er wel, maar ook wel uit de Joodse gemeenschap en ook wel uit de moslimgemeenschap. Maar het staat niet in verhouding tot de omvang van de discriminatie.
2: Mm-hmm.
0: En dat is denk ik ook hetzelfde voor asielzoekerscentra. En ik denk dan heb je ook te maken met een groep mensen die extra kwetsbaar is.
2: En ze zijn er net.
0: Ze weten misschien nog niet zo goed wat hun rechten zijn. Er is misschien een taalbarrière. Ze kunnen misschien ook angst hebben voor wat zijn de gevolgen van als ik zo'n melding maak. Wat heeft dat voor gevolg voor mijn situatie?
1: Ja. Maar gaan jullie er bijvoorbeeld uit jullie zelf naartoe, naar een asielzoekerscentrum, van goh jongens, weet dat wij er zijn?
0: Ja. We hebben vorig jaar hebben wij voorlichting gegeven in samenwerking met COA in Almere. Om juist ook die groep te bereiken. En om ook met een tolk erbij dan, maar om die mensen wel te laten weten van goh, je bent in Nederland, dit zijn je rechten. En ook jij kan contact met ons opnemen. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden. En het liefst ook eigenlijk al voordat ze ons nodig hebben. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met politie. En je fiets wordt gestolen en je weet niet dat de politie bestaat. Ja, dat is heel vervelend.
2: Ja.
0: Als je dat dan nog eens moet gaan uitzoeken. Ja. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk inwoners in Flevoland bereiken. Zorgen dat zij weten dat wij er zijn. Eigenlijk, en het liefst in een situatie waarin er nog misschien niks aan de hand is.
1: Maar ja, precies. En dat ze ook het vertrouwen hebben dat ze weten dat een melding geen consequenties kan hebben.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk in sommige landen van herkomst wel anders.
0: Ja, nou, zeker.
2: Maar zijn er nou nog meer doelgroepen waarvan je zegt die weten ons niet te vinden?
0: Zo uit mijn hoofd. Nee.
2: Nee,
0: okay. Nee. Ik denk wel. Ja, ik denk omdat je dus ziet, zeg maar, behalve vorig jaar zie je dus dat vooral racisme veel gemeld wordt.
2: Ja.
0: En ik denk dat dat ook iets is wat mensen snel associëren natuurlijk met discriminatie. Hè? Bureau Gelijke Behandeling, die zijn er om discriminatie te bestrijden.
2: Ja.
0: Dus de

0: vaak bij veel mensen is de eerste gedachte die gaat naar racisme. Maar er is natuurlijk veel, veel meer waarop mensen worden gediscrimineerd. En ik denk, zo een goed voorbeeld daarvan is ook... handicap is ook een van de gronden waarop je gediscrimineerd kan worden.
1: Zeker. En kijk maar alleen maar naar het openbaar vervoer.
0: Ja, bijvoorbeeld. En wij waren bijvoorbeeld vorig jaar bij een inclusieve sportdag in Almere. En wat ons daar opviel, is dat je dan heel veel hoort van mensen die een soort van... ik zit nou helemaal in een rolstoel. En die zien die ervaringen eigenlijk als normaal en niet het waard om te melden.
1: Ze zijn het al gewend.
0: Ja. Het is een soort van fact of life.
1: Ja.
0: Terwijl ja, dat zou het dus echt niet moeten zijn.
1: Nee, maar het is een gegeven en daar moeten ze maar mee zien te dealen.
0: Ja. Ja.
1: Zeg Teunis, wat zou jij de komende jaren willen bereiken als directeur?
0: Ik heb 3 doelen voor mezelf gesteld. Het eerste is dus inderdaad zoveel mogelijk inwoners bereiken. En dan het liefst op de momenten dat we misschien ook nog niet nodig zijn. Maar dat we in ieder geval bij zoveel mogelijk inwoners van Flevoland in beeld zijn. Dat is 1. 2 is duurzaamheid. Dat de gemeentes waarmee we samenwerken, dat zij onze rapportages die wij opmaken over de meldingen die bij ons binnenkomen, dat zij die ook blijven gebruiken voor beleid. En dat het niet per se afhankelijk is van de politieke kleur van een gemeente. Maar dat het gaat om mensenrechten, het gaat om artikel 1 van de grondwet.
1: Dus, en 3?
0: En nog meer, ja.
1: Ja.
0: En het derde doel is dat ik meer wil inzetten op preventie. En dan met name in het onderwijs en ook bij werkgevers. Want ik denk dat wij best wel heel veel doen op het gebied van preventie. Maar dat dat zeker nog wel wat meer kan zijn. Burgerschap wordt bijvoorbeeld in het basisonderwijs steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En dat is nou net een thema waar wij heel veel specialistische expertise over in huis hebben. En waar wij scholen ook goed bij kunnen ondersteunen.
2: Nou, toch wel heel veel te doen dus.
1: Ja, zeker. Je hoeft je niet te vervelen voorlopig.
0: Nee, zeker niet.
1: Teunis Ruiten, directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel.

0: Zo is hij van Olivier die in 9 minuten voor 9 nog wat berichten uit binnen- en buitenland. Nee, wat heb je gisteravond gemist op Radio RTV?
1: Ja, de radio kon je gisteren vlak na elkaar naar 2 demonstraties luisteren. En dat was een langs de lijn en omstreken. Er was een demonstratie in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Nou, dan schakelden ze eerst naar Ruud Ritsen van Omroep Brabant en die zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep, maar op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En dan over naar de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad. Die was op het Jaarbeursplein. Een paar duizend mensen verzamelden zich daar. En die liepen mee in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Dat is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Ja, wij gaan het zo ook nog even over jouw salaris hebben, Leo, dat snap je. In Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien, vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog morgen. Zij is accountant in Noorwegen.
4: Het wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het ook alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ja, het heeft wel nadelen ook hoor, zei Eikelenboom.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. Oh. En je krijgt natuurlijk het een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, en weet je,
1: nou, mijn bankapp heeft het net laten zien dat het is overgemaakt.
0: Oh, kijk maar, wat
1: als
0: fijn.
1: Als je naar links kijkt, want dan kun je op mijn telefoon meekijken.
0: Het is die zwart.
1: Oh, het batterij ligt.
0: Nou, dan schrijf je zwarte cijfers. Dus dat is positief.
1: Doen we dat.
0: Ja, maar weet je, bij ons is het natuurlijk zo, je zit in een bepaalde schaal en op een gegeven moment zit je aan je max en dan kan je niet naar een hogere schaal. Dus
1: ja, die uitgroei,
0: eigenlijk weten wij het zo'n beetje allemaal wel van elkaar. Dus het hoeft ook geen geheim te zijn natuurlijk. Dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag. Wij wensen jou natuurlijk een heel fijne lang weekend. Geniet van het mooie weer. Dinsdag zijn we er weer. Absoluut. Ja. Dit is Matt Simons.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Want heeft u thuis een noodpakket?
9: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de gemeente Noordoostpolder heeft 3 tijdelijke noodsteunpunten geopend om te onderzoeken wat inwoners nodig hebben tijdens een noodsituatie.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
15: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
14: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
16: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Jan van der Putten. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere richting Utrecht. Tussen Eemnes en Bilthoven 9 minuten. Flink wat meer vertraging op de A28. Utrecht-Zwolle is dat tussen de afrit Maren en de knooppunt Hoevelaken. 14 minuten. Het staat er helemaal stil als gevolg van een ongeval. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En tussen het Harde en afrit Elspeet ook langzaam rijden tot stilstandverkeer. Want daar is de A28 helemaal afgesloten. Het verkeer wat daar nog staat, staat daar nu al een half uur over een afstand van 8 kilometer. Ook daar is dus de weg afgesloten. Op de A28 is dat vanaf Zwolle richting Amersfoort. Flitsmeister meldt eens de extra snelheidscontrole en die staat op de Houtripweg in Lelystad. Flevoland Muziekland gaat van start en we hebben natuurlijk voor jou zometeen heerlijke zomerse warme muziek.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Trulies met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
24: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Had een meid erop en een stuk of acht neuten.
26: Joepie, het is bijna weer.

Is toch wel wat hoor, om er zo openlijk voor uit te komen. I Shot the Sheriff. Eric Clapton deed dat natuurlijk. De voorman van Derek and the Dominoes. En daarvoor Michael Bublé en Haven't Met You Yet. En die Michael Bublé die is tegenwoordig weer vrij actief op de socials. Mocht jij denken van ik ga ook een keer een liedje coveren van Michael Bublé en zet het dan op de socials. Grote kans dat hij reageert op jou. Jong uit Emmeloord, Marvin Sikkema, die heeft een liedje opgenomen van hem. Want die heeft een liedje van hem gezongen, heeft hij op de socials gezet. En Michael Bublé die heeft er zelf onder gereageerd als van deze is on fire. Dus die heeft het ook wel goed. Vervier maar weer, hè. De wereld is klein tegenwoordig door het internet. Ook op een positieve manier. Goedemorgen allemaal. Het is 22 mei. Kijk eens naar buiten. Oh, het zonnetje schijnt. Het wordt warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen ook. Op sommige plekken in Nederland, mocht je nog een beetje erop uitgaan en naar het zuiden, zuidoosten gaan, dan kun je zomaar een beetje kennis maken met 30 graden in Nederland. Ja, het is gewoon tropisch ook hier. Mooi ben je misschien wel op jouw verjaardag. Ben je jarig vandaag. Namens ons allemaal bij Omroep Flevoland van harte gefeliciteerd. Hè? Ik hoop dat je een heel fijne dag hebt vandaag. Je bent samen jarig met de tennisser Novak Djokovic. Hij wordt vandaag 39 jaar. Louis Talpe, ook bekend uit Goede Tijden, Slechte Tijden. En natuurlijk ook uit Mega Mindy. Hè? Louis Talpe wordt vandaag 45 jaar, de Belgische acteur. Alex Klaassen, die is vandaag ook jarig. Nou, die heeft sowieso een hele leuke week. Alex wordt vandaag 50 jaar. Hij ziet dus Abraham. Zijn voorstelling Stories of My Life, die krijgt hartstikke goede recensies en is nog eventjes te zien. En hij heeft er van de week een aantal musical awards voor gekregen. Naomi Campbell is vandaag ook jarig, het model, 56 jaar. Kim Holland, ja, wat moeten we over haar zeggen? Nou ja, ze heeft gewoon een hele goede microfoontechniek, zeg ik altijd maar. Ze is 57 jaar geworden vandaag. De Nederlandse presentator, nieuwslezer ook, Jeroen Latijnhouwers, wordt 59 jaar. Morrissey, de Britse zanger en tekstschrijver, wordt 67 jaar. Bernd, ja, die is ook jarig vandaag. Bernd uit Duitsland, die wordt 70 jaar. Hij was 2 weken geleden bij ons. Hij is ook wel bekend als Danny Christian. Die wordt vandaag 70 jaar. De Belgische zanger Johan Vermidden is 75. En Shirley Zweris wordt vandaag 80 jaar. En waar kennen we die ook alweer van? Van die enorme hit. Vaak gecoverd, maar het origineel zo mooi.

Hij blijft maar doorgaan met leuke plaatjes maken. Marco Schuitmaker, daarvoor hoorde je een jarige Shirley, Shirley Zweers. Ze wordt vandaag 80 jaar. We kenden haar natuurlijk het beste van heel even. Heel eventjes ook aandacht voor de foto van Kiek, want die is ook vandaag weer bezig geweest met die foto. Ik hoop niet zo moeilijk als de afgelopen dagen, zeg. Wat was het lastig. Soms een heel klein puntje weg, soms een heel klein detail net eventjes verschoven, weet je, dat een paar centimeter links of rechts staat. Wat is het nu vandaag? Hij is de vogel is geweest bij de waterzuivering, de nieuwbouw van de waterzuivering. Daardoor kan er heel veel meer water schoongemaakt worden. Even kijken hoor, we zien de bassins, we zien de grote wateropslagtanks in aanbouw. Het wordt natuurlijk helemaal gestort van beton, dus het is gewapend allemaal. We zien twee kranen en die kranen, nou dat is links en rechts is dat hetzelfde. Op de voorgrond zien we wat stijgerpalen staan. Zit het hem daar dan in misschien of zo? Even kijken. Ja, ik kijk even live met je mee, hè. Misschien dat ik je een leuke hint kan geven. Maar ja, als ik het zelf niet, als ik het zelf niet zie, kan ik je ook geen hint geven natuurlijk. Nou, ik vind hem ook weer lastig vandaag. Ik moet toch even nodig even een keertje met Kiek gaan praten. Want het moet niet te moeilijk gaan worden natuurlijk ook, hè. Heel erg ver op de achtergrond zit ook nog een brandblusser, maar die zie ik links en rechts ziet die ook staan. Nou ja, goed. Ga er even lekker naar kijken. Misschien op je iPad of tablet of zo. Dan kun je hem wat vergroten, inzoomen. Dan kun je het misschien wel zien. Heb je het gevonden? Geef het dan door naar 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Wij gaan eventjes lekker een drankje doen. Even lekker in de zwembroek op het water liggen samen met George en Andrew.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Vanavond bij mij.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is bijna 9:30 geworden. Goedemorgen. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. De gemeente Noordoostpolder heeft in Emmeloord, Krachenburg en Ens tijdelijke noodsteunpunten geopend. Daarmee wil de gemeente onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben tijdens een noodsituatie, zoals langdurige stroomuitval. Mensen kunnen er terecht voor informatie en noodmeldingen wanneer bijvoorbeeld 112 onbereikbaar is. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.
14: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor.
13: En meerdere politieke partijen in Zeewolde willen geen bijrol in een coalitie met Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD. Adviseur Ton Roerig adviseerde gisteravond de samenstelling van het huidige college met de VVD. Daar zou nog een vierde partij bij kunnen. Dat zien de kleinere fracties dus niet zitten. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 10 over half 10. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
17: Ik vind dat altijd eng als een weerman zegt: zeer waarschijnlijk blijft het droog. Dan kan je rekenen op een paar druppels. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven 6 minuten. De linker rijstrook is daar afgesloten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Elspeet. Langzaam rijdt tot stilstand verkeer. De weg is daar afgesloten. Heeft ook te maken met een ongeluk wat vanochtend al is gebeurd. En de N309 Dronten-Epe tussen de N308 en de A28. Daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister die meldt op dit moment geen snelheidscontroles meer. Maar heb je ze wel gezien, geef ze door via de app van Flitsmeister. En wij gaan zo meteen terug naar het mooie jaar met de muziek. Naar het jaar 2016.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland, Muziekland.
18: Arnoud Leket.

0: Mocht je een hond hebben, die zit nu in ieder geval met de oren recht overeind door dit toontje op het einde. De Beatles is dat en Penny Lane en daarvoor Agda de Munnik en het regent zonder stralen.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2016 is niet zo heel lang geleden, maar ja, aan de andere kant toch alweer 10 jaar. Er gebeurde in Nederland van alles. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verloor de PvdA flink wat zetels. Er was een groot debat over het Oekraïne-referendum, waarin de meerderheid van de Nederlandse stemmers tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemde. En Nederland was dat jaar de organisator van het Eurovisie Songfestival. Ja, ook was er in de zomer het EK voetbal, waarin Nederland opvallend afwezig was, omdat het zich niet had gekwalificeerd. Ja, waren gewoon niet goed genoeg. Verder was er veel aandacht voor de groeiende zorgen over klimaatverandering, met diverse initiatieven en protesten om het probleem aan te pakken. Ook was er in dat jaar aandacht voor maatschappelijke thema's zoals integratie, immigratie en veiligheid, mede naar aanleiding van internationale gebeurtenissen. Welke muziek er stond in het jaar 2016 in de hitparade van dat jaar, week 21, dat hoor je zo meteen over een uurtje bij Bastiaan. Die gaat je eventjes meenemen in een overzichtje van de muziek uit 2016. Maar ik ga in ieder geval wat zomerse muziek draaien, want in 2016 was het schijnbaar ook al mooi weer.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 21 van 2016 met Enrique.

Morning is dat. Ja, dat klopt inderdaad. Good morning, Sonjeu. En daarvoor Enrique Iglesias samen met Wisin is dat. En Duele el Corazon. Ja. Toch wel wat gehad van die Spaanse musical. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Daar heb je nog een ruim uur de tijd voor. Tot 11 uur kan je je antwoord doorbellen met 0320-28-50-50. Kiek is geweest bij de waterzuivering. Daar wordt gebouwd op dit moment. Er wordt uitgebreid. Want er is meer nodig. Er is meer waterzuivering nodig. Maar wat is er dan anders op dit plaatje? Kijk er eventjes goed naar. Ik zie wat mensen staan. Ik zie een stalen reling. Er wordt nieuw gebouwd op de achtergrond met een kraan. Er staan wat stijgerpalen staan er ook. Er is een brandblusser op de foto links, maar die is ook rechts. Dus dat is het eigenlijk ook niet. We zien de katrol van een hijskraan. Maar dat is links en rechts. Is dat ook hetzelfde? Ja, het zit waarschijnlijk toch weer in een heel klein detail. Heb je het dan toch nog gezien? Geef het dan eventjes door naar 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dit
0: is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdens een achtervolging in de landerijen in Lelystad zijn afgelopen nacht mogelijk meerdere waarschuwingsschoten gelost door de politie. En de politie heeft ook gisteravond bij autozaak Occasion Totaal in Lelystad een inval gedaan.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB om 10:02. Een file van een kwartier op de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Houten. Komt door slechte wegcondities. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Dan een kwartier stilstaan op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken. Een eerder ongeluk daar. 1 rijstrook is daar afgesloten. Het is de rechter. 4 minuten stilstaan op de N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. Batavia-stad en 5 minuten stilstaan op de N309 Epe-Dronten tussen de A28 en de N308. Dan wordt er geflitst. Op de N302, de Larsenweg bij Lelystad, waar ons gebouw ook staat. Een controle daar in beide richtingen bij hectometerpaal 86,5. Flevoland Muziekland deel 2 gaat door. Arnoud Plekett die gaat even een uurtje achterover hangen. En dan horen we hem straks weer in de herberg. Hij moet nog even de stoeltjes verbuiten zetten. Dus misschien wel een goed idee. Wij openen zo meteen met Paul Simon.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Hand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed. Al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Rukketjen. Dit is het nieuws op Ruk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Flikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.

0: Ja, daar binnen we weer met Ommekieken. We gaan vandaag terug naar een datum uit het verleden op 22 mei.
1: Ja, het was half tot 12 bewolkt met af en toe buien op de dag waar we het over hebben. De middagtemperatuur lag op 12 graden maar. Maar volgende week wordt het zelfs 20 graden. En op televisie kijken we naar 11, naar Dirk en een muziekspecial rond Connie van der Bos.
0: En bij schoenhandel Visser kon je hem krijgen. De sensationele Zweedse klomp met buigzame en geluidsdempende zool. Dit is het Urkenijs en muziek van vrijdag 22 mei
2: 1987. Respect.

0: Of je nou naar de top 40 luisterde op Veronica op Radio 3. Of je keek naar top op Nederland 1 of naar Countdown van Veronica. Je kwamen ze overal tegen. Mel en Kim, de absolute topartiesten van begin 1987. Dit was een van de luizen hits. Dit was Respectable. Had op nummer 1 stond, maar was inmiddels teruggezakt naar nummer 37. Dit is Ommekeken, aflevering 9 van 22 maart 1987. Wat gebeurde er allemaal op die dag op Urk? In het archief van het Urkland hebben we weer duren zocht op zoek naar nice van die tijd. En Klaasjelle, wat is het eerste nice wat jou opviel?
1: Nou, het bedrijf Willem Bakker Visserijartikelen is gisteren helemaal uit te brand. De brand begon waarschijnlijk duur werk met een sleeptol, waarvan de vonken in een vat met teer terechtkwamen. Een brandblusser kon niet voorkomen dat de vlammen binnen de kortste keren om zich heen sloegen. De werknemers konden zich nog net op tijd uit de voeten maken. Inmiddels was de brandweer op de plekken van de brand te komen, maar die konden niks anders uitrichten dan de brandblussen. Het bedrijfspand was helemaal verloren. Een grote slag dus voor Bakker. Maar gelukkig is het bedrijf later op Nijten gebouwd en bestaat het nog steeds.
0: Ja. De gemeente Urk zou geld op zee moeten leggen om de afslag van Lauwersoog in de toekomst te kunnen overnemen. Dat zijn sommige raadsleden als reactie op een brief van de provincie Groningen die op de agenda van de raadsvergadering steen. In die brief stelden de Groninger bestuurders vuur om de visafslag van Lauwersoog op termijn in de verkoop te doen. En toen wordt er gezegd, laten we gauw die afslag kopen, anders binnen we net als in Aarlingen te laat. Dat was de mening van sommige raadsleden. Die Aarlinger afslag was in de verkoop geweest, maar daar had Urk toen niet op reageerd. Wethouder Dirk Bakker die zegt niks in het plan voor Lauwersoog. Hij zei, de afslag daar is niet rendabel en wij gaan geen onrendabele afslagen kopen, zegt hij. Uiteindelijk zou zoiets vooral ten koste gaan van de Urkenvissers.
1: Een kop in het Urkenland blikt alvast vooruit naar zaterdag 5 juni, de dag voor Pinksteren. Want dan zou het weer Urkendag worden, schreef de krant. De commissie voor die dag is daar een paar jaar geleden mee begonnen en hoopt ook deze keer weer veel mensen in de Urkklederdracht gaan. Speciale aandacht is voor banken, restaurants en winkels, waarvan de commissie hoopt dat het personeel op die dag massaal in het Urker gaat. En we weten inmiddels dat zo'n 40 jaar later Urkendag nog volop bestaat.
0: Zeker. De politie die vroeg speciale aandacht voor een inbraak aan de Nink. Door ontdekte een familie die een tijdje afwezig geweest was, dat onbekenden hadden innebruiken en daar hadden ze nogal wat bij verdergd. Zo was een bankstelreep voor de stroombult. Eerst dat vuilstort, maar dat vertalen we op zijn Urkers gewoon als stroombult vanzelf. En omdat het om een buitenlandsgezin ging, nam de politie de inbraak oog op. Omdat een en ander wel eens te maken zou kunnen hebben met discriminatie. Het Urkenland leek er al wel zeker van te wezen, want zo schreven ze, deze vernieling geeft te denken over de op Urk anders altijd zo hoog geprezen gastvrijheid. En de Kooijers lezen wel over nagedenken. Tot zover het eerste nice van het Urkenland van 22 mei 1987. In de top 40 sting op nummer 29 de ex-zanger van Culture Club, oftewel Boy George. Hier is Everything I Own.

0: Boy George met Everything I Own. Die hoorde je eerst. En daarna Don't Dream It's Over van Crowded House. Dit is omgekeken elke week. En dan kijken we terug naar het nice. En naar de muziek van een jaar. Zeg maar tussen de midden jaren 70 tot 2010. Het nice van Urk vanzelf. En dat doen we hier op Urk FM. Wil je wat meer van ons zien, dan kun je ook even naar onze Instagram account gaan. Dat is simpelweg omgekeken. En dan vind je foto's, stukjes uit de Urk land van vroeger en nog veel meer. En als je ons wat willen weten, als je een keer een reactie willen geven, dan kan dat ook via datzelfde Instagram account. Laat je gewoon even een berichtje achter. We gaan weer verder met het nieuws van 22 mei 1987. Het Urkeland dat schreef ook wel eens wat over zichzelf. Op 22 mei 1987 hadden ze er alle reden toe, want de naaibouw van het naaibedrijfspand had scheurt al aardig op. Dat was het pand aan de Regel in de Nieuwe Wijk Urkerhard. De stoelconstructie sting al bijna overeind, terwijl het gedeelte waar de drukkerij kwam, dat was al bijna klaar. Een stolen balk bleek overigens te zwaar te wezen voor de kroonwagen, waardoor die bijna kantelde. Een nog zwaardere wagen die moest te hulp schieten en toen lukte het wel. Een naaipand van het Urkeland wordt naar verwachting in september van 1987 opgeleverd.
1: En over het Urkeraad te spreken. De week groeide langzamerhand kwam de vraag naar winkels en dergelijke. Bijvoorbeeld snackbars. En Willem de Boer had er al in naast Koningshof. Maar om geen concurrentie te krijgen had Willem de gemeente vroegen of die de vestiging van nog maar snackbars tegen wou gaan. Maar de gemeente ging daar niet op in. De vrije vestiging van bedrijven is een recht van elke ondernemer en daar wou de gemeente niks aan doen, zei de burgemeester.
0: Een opvallend bericht. De vergaderingen van twee raadscommissies die was vervroegd op verzoek van de commissieleden vanwege sportwedstrijden. De ene omdat er op dezelfde avond een basketbalinterland in de Skelp gespeeld zou worden tussen de teams van Griekenland en Nederland. En de andere omdat op dezelfde avond Ajax de finale van de Europa Cup 2 zou spelen. De commissieleden gingen akkoord met de vervroeging, maar het is de vraag of dat tegenwoordig ook nog zou gebeuren. Het bleef bij een eenmalige actie en de SGP die vroeg zich af of de commissie ook om andere dan sportzaken zouden worden vervroegd. Het antwoord daarop was nee. En trouwens, Ajax won die finale met 1-0.
1: En opvallend nieuws over onszelf. Tenminste, als je dat, je dat zou je denken als je de kop lokale omroep wil aan de slag gaan lezen. Maar het ging om een andere omroep, zeg maar onze voorganger. De Stichting Christelijke Urke Lokale Omroep was opgericht om op een legale manier radio te gaan maken. Tot dan toe maakte de oproep elke zondagavond radio, maar dan niet legaal. De aanvraag voor een vergunning ging niet gemakkelijk, want er moest heel wat geregeld worden. Wel was de aanvraag al naar het ministerie van Cultuur en Welzijn gestuurd. De gemeente moet zelf nog een apart onderzoek houden of er wel genoeg steun is voor de omroep onder de Urker bevolking. De politiek houdt de korte nog voor de borst en wacht dat onderzoek af.
0: En dat zou nog heel erg langer duren, weet ik. Ik kan me nog herinneren in ieder geval. Ondertussen hoorde je het achtergrondkoor van Lionel Richie. Hij sting in de top 40 op nummer 21 met een nummer en dat heet Selah.

0: Whitney Houston, die knalde er toch eerder binnen op nummer 19 met I Wanna Dance With Somebody. En een paar weken later zou hij ook op nummer 1 komen. En het was een van de grootste successen van deze zangeres. Het is tijd voor het Nice van Buitenark. Want dat doen we ook elke week. Dan kijken we even wat er niet alleen in Buitenark gebeurde, maar ook in de wereld om ons heen. Klaasjelle, wij binnen dus bij 22 mei 1987. Ik begin met Nice vanaf de vuurpagina van de Telegraaf. Daar zie je een grote foto van een breed lachende prinses Juliana en prins Bernhard. En ze hadden ook echt reden tot lachen, maar ze stingen toe te kieken om twee reuzenpandas welkom te heten in safaripark Beekse Bergen. Die zouden dan niet permanent blijven, maar tot eind september. Dat juist Bernhard de panda's verwelkomde was geen wonder, omdat hij de voorzitter was van het Wereld Natuurfonds, die de panda in zijn logo had. Van de met uitsterven bedreigde beren zijn er op dat moment nog maar zo'n 800 in het wild, vooral in China.
1: En als je wel eens klaagt over de prijs van de zorg, in 1987 was dat ook al zo. Een bezoek aan de huisarts ging maar dan 30 gulden per keer kosten. En dat moest wel, volgens de dokters, omdat ze anders niet genoeg zouden verdienen. Tegenwoordig is een bezoek aan de huisarts gewoon gratis, terwijl de rest van de zorg wel flink duurder is geworden.
0: Ja, en er was altijd wel wat te doen om de visserijen in de vis, niet alleen op Urk, maar in heel Nederland. Ook in politiek Den Haag was de vis beroemd, of liever gezegd berucht. Visserijminister Gerrit Braks die lag namelijk onder vuur omdat hij de aanpak van zogenoemde zwarte vis die via de afslagen worden verkocht niet serieus zou nemen. De Tweede Kamer was kwaad omdat het al bijna een half jaar geleden om een onderzoek vroegen hadden, maar tot dat moment was er nog niks van terecht te komen. In Haagse kringen worden al zelfs gefluisterd dat Braks wel af zou moeten treden. Dat viel achteraf van mij, hoewel het onderwerp visfraude hem in 1990 wel de politieke kop kostte.
1: In de wereldberoemde pianist Vladimir Horowitz treedt deze week op in het Concertgebouw in Amsterdam. De pianist wordt te zien als een van de allergrootste pianisten van de 20e eeuw, maar hij kwam bijna nooit buiten Amerika. Sterker nog, de tournee die hij nou doet in Europa is zijn allereerste hero. Ook Amsterdam stinkt nog nooit op zijn planning. De concerten die hij in Moskou ding was een eer bijzonder omdat hij vanaf de jaren 30 niet maar in zijn geboorteland de Sovjet-Unie west was.
0: En dat was nou dus wel zo. Tot zover het belangrijkste nieuws van Buitenurk, ook van Buiten Nederland. We gaan nou naar een plaat luisteren die legendarisch is, ook hier op Urk. Want we eindigen wel wat met het thema van deze plaat. Ik heb het over Sailing Home van Piet Veerman. Is zelfs een paar keer nummer 1 geweest in de Bokkers Top 40 van Visser en de Vries. En ja, Sailing Home. De verhalen van de Zeevoort, stoere mannen, grote schepen. Dat dingen vanzelf wel goed op Urk. Het was een nummer 1 in de Top 40. En op Urk, ik denk dat het op Urk een dubbele nummer 1 dit was. Zo'n groot succes was het. Sailing Home in de top 40 van 22 mei 1987. En daarvoor, of daarna, moet ik zeggen, hoor je Terence Trent D'Arby met If You Let Me Stay.

0: Terence Trent D'Arby, hij maakte zijn debuut in 1987 met dit nummer, If You Let Me Stay. En hij zou er nog veel grotere hits scoren, zoals Wishing Well. Dat wordt weer een nummer 1 hit. We gaan weer naar het nice, naar een school die tegenwoordig niet meer bestaat.
1: Ja, het gaat namelijk over de Wilhelmina School. Want wat moest er nou meer gebeuren als die volgend jaar dicht gaat en gaat verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Hofstee? Dat was de vraag die de gemeenteraad moest beantwoorden. Dat het gebouw niet verder ging als school was wel duidelijk, maar wat er voor in de plekken moest komen was nog onbekend. Er waren twee plannen. Eén was het gebouw laten staan en er dan woonunits in bouwen met een paar aanleunwoningen erbij, vooral voor ouderen. En het tweede was het gebouw tegen de vlakte en ervoor in de plekken naaiheuzen te bouwen. Een besluit zal nog wel even op zich laten wachten.
0: Het gaat aarde met het aantal inwoners van Urk, schreef het Urkeland. Op 1 maai van 1987 telde Urk, om precies te wezen, 11.931 inwoners. En dus nadert de 12.000ste met rasse schreden. Er waren op die dag wel maar vrouwen dan mannen op Urk. 6109 vrouwen en 5822 mannen.
1: En het was feest bij brassband Valerius, want het 50-jarig jubileum worden viert. En dat was opvallend, want al veel langer geleden was er al muziekkorps op Urk met die naam. Al in 1898 was er al zo'n orkest, maar in 1937 wordt het opnieuw opgericht. En dat was voor Valerius de officiële oprichtingsdatum. En dus was het in 1987 het 50-jarig jubileum. Dat wordt het bundel gevierd met een concert en een reunie van oud-spulers in de brassband. Ruim de 11 van die 50 jaar was Frits Bode al de dirigent. Een andere oud-gediende die nog altijd lid was van het bestuur was Jo Gersen, die al sinds de oprichting betrokken was bij Valerius. En vanwege dat 50-jarig bestond ontving de brassband het aandeel van wethouder Dirk Bakker de gemeentelijke erepenning in goud.
0: In vrijdagavond van, dat was de vrijdag van 22 maart 1987, toen was het tijd dat de Urker watersportliefhebbers eindelijk de uitbraaiing van de Luizen jachthaven konden vieren. De opening die zou worden verricht door mensen van de watersportvereniging. En het had echt jarenlang geduurd voordat die uitbraaiing van de jachthaven een feit was. Het was nogal wat toegeslagen was om niet te kampen na te hadden. En ook de gemeente die werkte niet altijd mee. Nou, dat alles was nou achter de roggen en dat wordt dus gevierd op passende wijze, zoals dat in het Urkeland. Maar dat het feest was, dat was wel duidelijk. Tot zover dit blok nice. Direct vanzelf ook nog het sport nice, een rangere nice over een surfclub. Ik heb nooit geweten dat we die hadden op Urk, maar daar hoor je ze direct maar van. Eerst is hier een mooie plaat uit 1987 van Gino Vanelli. Een Italiaanse naam, maar hij komt uit Canada.

0: Fleetwood Mac was een paar jaar inactief geweest. Ze hadden wel ruzie met elkaar, die moesten nog even bijleggen. Dat ding is in 1987 en met succes, want de comeback single was This and Big Love. En die sting in de week van 22 mei 1987 op nummer 5 in de top 40. Het is tijd om te kijken naar het Sportnieuws van 1987. Wat hij allemaal vond, Pagelle?
1: Ja,

0: het einde van het voetbalseizoen was weer in zicht. En dat betekende dus dat er weer veel successen gevierd werden bij SVU. De A1, B1 en de C1 werden kampioen. Terwijl de A1 en C1 ook nog eens in de finale stingen van de beker. De B1 moest het in de halve finale opnemen tegen Elburg, maar die verloren ze met 2-0. En mijn vader had het over afgelopen 2 nummers al over een surfclub op Urk. En Urk stond dus bekend om zijn actieve verenigingsleven, maar soms gingen er ook wel eens verenigingen kopje onder. Zo ook dus de surfclub. Die besluit om de activiteiten op een laag pitje te zetten. Het komende jaar worden er geen wedstrijden maar houden, maar binnen nog wel 3 reizen naar surflocaties rond het IJsselmeer. Er waren 2 redenen voor het opheffen van de club. Er was te weinig animo voor de verschillende activiteiten en er wordt een watersportontmoedigend beleid gevoerd door de gemeente. Urker watersporters worden in de ogen van de surfclub in de kou laten staan om te voorkomen dat buitenstaanders naar Urk komen en de zondagsrust ontheiligen door op zondag te gaan zwemmen of te gaan surfen. De surfclub is nooit maar helemaal worden wat het ooit was. En Urk 1 aan te luizen wedstrijd met 0-4 gewonnen tegen Drentina uit Emmen. Volgens het Urkland had Urk best veel geluk dat het deze uitslagen is geworden, aangezien Drentina heel veel kansen hadden. Door een uitblinkende Henk Boer wist Urk de 0 te houden tegen de Emmenaren. Voor de wedstrijd had Urk nog een kleine kans op het kampioenschap, maar door de winst van Broekster Boys konden ze het kampioenschap helaas vergeten.
1: En tot zover het Sportnieuws van 1987.

Mixed Emotions, dus laat You Want Love, Maria Maria, sting nog in de top 10, maar had ooit op nummer 1 gestaan, een paar weken geleden. Wie wel op nummer 1 sting in de week van 22 maart 1987, ja, dat was een nummer dat had alles te maken met een hele populaire tv-serie van die tijd, namelijk Miami Vice. De muziek van die serie wordt gemaakt door Jan Hammer en hij sting op nummer 1 met Crockett's Theme. Ze trekt nog een uur met Nice van Urk uit een recent verleden. Ze trekt hoort je welk jaar?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droggen in de tijd op zoek naar het Urkernais van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
5: Ja, we zijn weer terug. Nadat we een uur lang in 1987 rondwolden, zijn we nu naar een ander jaar gegaan. Klaasjelle.
6: Ja, waar het vandaag prachtig mooi weer was en hartstikke zonnig was, was het op de 22 mei worden we het nou overeen, een grijze en natte dag met een temperatuur van maximaal 13 graden. Op de tv zagen we Lingo, Get the Picture, Man bijt hond en Patty's possen.
5: In een suikerbrood bij Jan de Bakker was €1,30. Dit is muziek in het Urkernais van donderdag 22 mei
4: 2003.

0: Ja, tegenwoordig kan hij zelfs orkesten dirigeren. Maar in 2003 konden we hem alleen nog maar als zanger. Jamai en Step Right Up. Hij had ermee Idols gewonnen. En die televisietalentenjacht die domineerde de muziekwereld in 2003. En ook de top 40 van 22 maart 2003. Want we komen later dit uur nog op maar platen uit Idols. Zowel uit Nederland als uit Engeland. Maar vanzelf hebben we ook het Arkenice. Klaasjelle, of zal ik beginnen?
1: Je mag van mij ook beginnen.
0: Nou, laat ik dat eens doen. Laten we eens beginnen met positief nice. Mooi nice. Op de vuurpagina van het Arkeland bijvoorbeeld zag je een mooie foto van nightleven in natuurgebied Toppad, beter bekend als de Witte Zaanvlakte. Met Pozen was er nog een flink stuk riet overbrand, maar de natuur had zich razendsnel hersteld. Het riet groeide weer, waardoor er een paar reigerpaardjes er weer terecht konden om een kukens weer groot te brengen. Reigers dus, die zag je toen nog wel eens op de Zaanvlakte. En van ganzen, zoals je die nou ziet, nog geen spoor.
1: De Urkervissers gingen de lui zijn geluk zoeken om de Noord, ofwel in de buurt van Skagerrak bij Denemarken. De Urkerkotters gingen vissen op skollen, tarbot en helbot. Dat waren vissoorten die in deze tijd van het jaar veel opleverden. Het visgebied lag op ongeveer een dag stomen vanuit Nederland. De vissers worden wel gewaarschuwd voor controles van de Deense autoriteiten, want er worden nog wat gesteld over de precieze plekken waar de Urkers terecht konden. Volgens de Denen moesten ze 12 mijl uit de kust blijven, maar volgens de vissers zelf was dat 4 mijl.
0: Volgende week was het Hemelvaart en dus ook het traditionele Hemelvaartsconcert van Urkerkoren in de Visafslag. Dat wordt in 2003 al voor de 35ste keer georganiseerd. Er was plek voor 3000 liefhebbers in de afslag, waarvan de meesten van buiten Urk kwamen. En de toegang was 7 euro.
1: En zomaar even wat activiteiten die dat weekend aan worden op Urk. Een sing-in in de Bettelkerk. Een rommelmarkt door buurtvereniging De Duurzetters op de Pyramideweg. Een verslag van zending in Ghana in de Fontein. En dat was alleen nog maar op zaterdag 24 mei.
0: Op Urk is altijd wel wat te doen. De gemeente had in het oude dorp wat kavels gevonden die verkocht konden worden voor het bouwen van een huis. Dat was een soms kavels die al jarenlang braak lagen en waarvan eigenlijk geen maar wist dat er een huis op kon worden gezet. Maar de gemeente wilde ze nou toch in de aanbieding doen. Tot verdriet van sommige omwonenden trouwens, want die was niet de ruimte nou net gewend. De kavels die in de verkoop gingen was een wijk 122 op de haven bij wat nou de Botterskuur is. Wijk 582, 628, 669 en wijk 612. Twee kavels worden bij nader inzien niet verkocht omdat er te veel parkeerproblemen zouden ontstaan. In plaats van Eusen kwamen door parkeerplekken. Tot zover het eerste blukje. Wat in 2003 ook heel populair was, was niet alleen muziek uit Idols, maar ook muziek uit Latijns-Amerikaanse lanen. Bijvoorbeeld de zanger Juanes, die komt uit, volgens mij uit Argentinië. Dit was een succes van hem in de top 40. Adios Lepido. MUZIEK

0: Ja, we zingen net al. Het was de tijd van Idols. En het is ook wel te merken in de muziek die je dit uur hoort. In het 2003. Daarnet dus al Step Right Up van Jamai. De winnaar van de Nederlandse Idols. In Engeland had je Pop Idol. Dat was eigenlijk dezelfde show, maar dan onder een andere naam. En deze zanger, Gareth Gates, die was vurig jaar de tweede geworden in dat seizoen. En een van zijn grote successen was Any One of Us. Was ook een nummer 1 hit in Nederland. In de, ja, in de, door het succes van Idols worden hij dus ook in Nederland populair. Hij stond op nummer 29 in de top 40. Klaasjere, we gaan weer verder met het Nice.
1: Ja. In de Nije Polderwijk zou op termijn een Nijt zorgcentrum komen. Met eusartsen, een vestiging van de Talma, fysiotherapie in de regionale thuiszorg Oude en Nieuwe Land. Deze week worden de aantekeningen gezet onder een overeenkomst om dat centrum te bouwen. Mensen als dokter De Visser en Talma-directeur Karel van Bezooyen waren razend enthousiast. Het wordt net een bijenkorf, zijn van Bezooyen. Jong en oud gaan hier elkaar ontmoeten. Als je naar de dokter moet, loop je ook nog even binnen bij je Berbe of Bessien. Dat het naar je centrum komt, is hoog nodig, want Talma heeft een wachtlijst van maar liefst 50 namen. Het zorgcentrum moest nog wel een naam krijgen en er zou een prijsvraag voor uitgeschreven worden. En wat het uiteindelijk is geworden, is het DOC.
0: Het DOC, inderdaad. Er was wel een bult verschillende inzendingen, weet ik nog, voor dat centrum. Maar ik vind het DOC wel een hele mooie benaming. Voor dat zorgcentrum. Nou ja, in bijna 25 jaar later voldoet het nog prima vanzelf. De gemeente had weer eens geld nodig en dat ging van de straat. Dat zat zo, wie als horecaondernemer een terras wou exploiteren, moest daarvoor gewoon betalen. De zogenaamde precario-rechten. Voor het oude dorp ging een tarief gelden van 15 euro per vierkante meter per jaar. En ook als er gebruik gemaakt worden van de openbare weg, bijvoorbeeld voor een extra terras of voor een kraam, moest er worden betaald.
1: Een man die buitenurk, of een man van buitenurk, die hier een fileerder eitje hadden, moest 10 maanden de gevangenis in voor belastingontduiking. Hij had in 1997, 98 en 99 geen belastingaangifte gedaan en dat komt hem nou duur te staan. Volgens de rechter had hij hier 250.000 euro meer verdiend, wat vooral opgegaan was aan mooie vrouwen in snelle auto's.
0: En toch zei hij tegen de rechter dat hij zich van geen kwaad was bewust. RKFM, dat was ook in 2003 al in de locht in het Urkeland. Sting elke week een uitvoerig programmaoverzicht. En er zaten programma's bij die we nou nog steeds kennen. En ook programma's die we eigenlijk alweer vergeten zijn. Tussen de gemeente Rosvergadering bijvoorbeeld. Visser en de Vries was toen ook al bezig. Sport op Urk op zaterdagmiddag. Geestelijk op verzoek en vanzelf het Gouden Uurtje. Dat was zomaar wat programma's van RKFM. En er was ook zomaar wat Nice uit het Urkeland van 22 mei 2003. Er is al veel maar Nice te bedenken vanzelf. Dan gooien ze direct nog maar vuurbeelden van oren. Ook van de muziek van 22 mei 2003. Simply Red bijvoorbeeld met Sunrise.

0: ook in dit nummer zit een referentie aan Idols. Want dat zingen ze wel thuis in Kemper. Het wordt ook over de jury van Idols gesproken. En over Jim. In Jim, de verliezend finalist van Idols, die komen we ze direct nog terug. Maar daarover ze direct maar eerst. Heel wat angers. Want het is uw tijd voor het nice van Buitenurk in Nederland, maar ook in de wereld. We beginnen dat overzicht in Den Haag, want het tweede kabinet Balkenende was bijna rond. Het is al bekend dat het kabinet bestond uit CDA, VVD en D66. En nou ging het nog om de invulling van de namen. Gerrit Salm van de VVD wordt de minister van Financiën. Jan-Peter Balkenende van het CDA wordt de premier. En Tom de Graaf van D66 wordt de minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Hij wou bijvoorbeeld de gekozen burgemeester voor elkaar krijgen.
1: Op Schiphol wordt een grote actie gehouden door de marechaussee op zoek naar wapens. Iedereen, dus ook vakantiegangers, worden onderzocht. De meeste mensen vonden het wel best, maar er waren ook mensen die vonden het jammer dat het zo lang zou duren voordat ze door de douane konden. De marechaussee waarschuwde dat het wel vaker zou kunnen voorkomen dat dit soort acties gehouden zouden worden na de aanslagen van 9-11.
0: Soms gaat het wel eens mis met de jaarafrekening van je energieleverancier, maar Essent maakt het wel heel erg bond. Een man kreeg een rekening van 41.000 euro voor 3 maanden gas en licht. En dat voor een huis dat die 3 maanden leeggestaan hadden. De man moest 4 uur aan de telefoon hangen om het weer te drogen, om het weer droger te draaien. Dat lukte uiteindelijk wel. En Essent had ook nog wel een klein cadeautje als een tegemoetkoming. En dat was een busje bloemen van een paar euro.
1: En belangrijk nieuws voor liefhebbers van wijn. De kurk op de flessen gaat verdwenen. Steeds meer flessen hebben hun schroefdoppen. Vroeger was dat vooral bij goedkope supermarktwijnen het geval. Maar nou binnen er ook beroemde wijnen die zo'n doppen kregen. Het grote voordeel is dat je geen flessen wijn maar kregen met zo'n typische kurkachtige smaak.
0: En uiteraard was er sommige mensen het daar absoluut niet over eens. Want die wijn, die zin, dat moet gewoon een kurk op de flessen en geen schroefdoppen. En dat, ja, dat wordt tegenwoordig nog steeds beweerd. Dus dat bleef waarschijnlijk wel een eeuwigdurende strijd. Robbie Williams was ook in 2003 nog succesvol in de top 40. Hij sting in de top 40 op nummer 28 met Come Undone.

0: Sommige mensen spraken er heiligschennis van. Robin Thicke die nam de vijfde van Beethoven, zette er een dance beat onder en zong eroverheen. Dit was When I Feel You Alone, When I Get You Alone. Het sting in de top 40 op 22 mei 2003. En dat is de dag waar we dit uur mee bezig gaan. We gaan weer naar het nice van Urk van die dag. En dan gaan we eens even kijken in het Urkenland. En ik kom iets sturen. Het was een mooi bericht voor de Urke Kliederdrachtgroep. Die kreeg deze week een speciale huwelijksmedaille van Willem-Alexander en Maxima. Samen met Angeren hadden de groep Urkers in klederdracht op de trouwdag van het prinselijk paar de erehaag gevormd op de route voor de Gouden Koets Rien in Amsterdam. Ruim een jaar na dato kregen de Urkers de medaille als blijk van dank.
1: Nog 2 weken en dan was het weer Pinksteren en dus ook Urke Dag. Het Urkenland had een vuurproefing in de krant met een verhaal over de rol van de schoenen in de Urkendracht. Volgens schoenmaker Meindert Visser had er elk jaar voor Pinksteren weer een flinke klui van. Want om 1 paar schoenen te maken was hij wel een paar weken bezig. Zo moesten de schoenen een tijdje onder water staan, waarna ze voor vervolgens 2 weken op de lijst moesten blijven staan, zoals dat heet. Maar Meinder ding het graag bij een mooi Urkerpak of een mooie Urkerschoenen, zei hij.
0: En dat is terecht vanzelf. Geldt overigens ook voor een pak voor de vrouwen. Hè? De vrouwendracht die had nog bijzondere schoenen nodig. De 20-jarige Lucienne Loosman docht een doorsnee leventje te hebben na studie. Een leuke bon zoeken in het onderwijs in een usje op de Oude Dijk. Maar het ging anders. Ze ging in 2003 namens Operatie Mobilisatie naar Zuid-Afrika om door een jaar als zendelingen te werken. Onder primitieve omstandigheden ging ze aan de slag bij de allerarmsten. Nou, uiteindelijk is ze weer teruggekeerd naar Nederland en is ze leerkracht geworden op verschillende basisscholen. En volgens de informatie op LinkedIn werkt ze tegenwoordig in Nijkerk.
1: Een groep Tweede Kamerleden was op Urk om kennis te maken met de visserijindustrie. Er zaten bekende namen bij, zoals Bas van der Vlies van de SGP, Arie Slob van de ChristenUnie en Ton Koopmans van het CDA. Het was al zijn eerste bezoek aan Urk na de Tweede Kamerverkiezingen van maart.
0: In het Urkenland beschreef een avondje bingoën bij de 27 MC-groep Samen Sterk, zoals ze die nou ook nog regelmatig meemaken. De 27 MC-groep organiseert dan de bingo, maar er wordt dan uitgezonden vanuit de studio van Urk FM. Enorme prijzen variëren van een televisie tot een minuut gratis winkelen bij de Boni voor het goede doel. Zo'n 2000 deelnemers alden ruim €6100 op voor Stichting De Parel. Dat was een de initiatiefnemers van De Parelhof, een naaie woonvorm voor mensen met een beperking. Die moest dan nog gebouwd worden en die ging in 2004 open. De familie Post won de minuut gratis winkelen bij de Boni, maar het is niet bekend voor hoeveel ze nou uiteindelijk in die ene minuut bij een kanger verzameld hadden bij de Boni. Nou, dat was bingo in 2003. Het gebeurt nog steeds. Wat dat betreft is er ook weer niet zo heel erg veel veranderd ten opzichte van 23 jaar geleden. Zo direct het Sportnice van 2003. Eerst gewoon weer even luisteren naar een plaat die nou, misschien een klein beetje weggezakt is in je geheugen. Room 5 en Oliver Cheatham met Make Love.

0: Eigenlijk kwam het in 1983, maar in 2003 was er een DJ die maakte er een remix van. En die kwam in de top 40 terecht. Oliver Cheatham met Room 5, sting op nummer 15 in de top 40 van 2003. En de nummer heette Make Love. Uiteraard was er ook veel te beleven op sportgebied in 2003. En Klaasjelle heeft er weer een mooi overzicht van gemaakt. Klaasjelle.
1: Ik begin eigenlijk met een best opmerkelijk bericht in de sport. Want er sting een keertje geen artikel in over RK1. Maar wel over de wedstrijd tussen Quick Boys uit Katwijk en Huizen. Het RK-land was erbij en die zag hoe de twee teams gelijk speelden. Voor de kampioen Quick Boys was het de luizentwiede gelijk spel dit seizoen. Het werd 1-1. Bij Urk 2 werd offscheid genomen van aanvoerder Jan Buter. Maar eerst moest er een landskampioenschap gewonnen worden op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. Daar wordt een toernooitje gespeeld om te bepalen wie er algeheel landskampioen zou worden van de reserveteams. In dit toernooitje moesten ze ook tegen Ajax 2, wat nou bekend is als Jong Ajax. En daar zaten wat opvallende namen tussen, zoals Wesley Sneijder, John Heitinga en Richard Witsche. Buter had met zijn zoon het jaar daarvoor nog oefend om de score mogen te tillen, want toen stingen ze ook in dat finale toernooi. En toen was dat niet gelukt. Of dat in 2003 wel was gelukt, is voor mij in ieder geval niet bekend te worden. Maar wie zie het nou wel? Stuur dan gerust even een DM via Instagram, Facebook, wat dan ook, naar Ommekieken. Gewoon Ommekieken, dus geen gekkigheid, geen laagstreepjes, geen cijfers of zo. Gewoon Ommekieken.

Gelukkig. Het Sportnice van 22 maart 2003. Waar de muziek van 2003. Dit sting op nummer 4 in de top 40. Een van de grootste hits van Coldplay. Hier is Clocks.

2003 was een heel bijzonder muziekje hoor. Alles kon. Muziek van Idols, muziek van Beethoven en ook van K3 vanzelf. De drie biggetjes stingen in de top 40. En dus hoorde je het hier op ARK FM in Ommekieken. Maar de nummer 1, dat was een nummer dat alles te maken had met Idols. Want de nummer 1 in de top 40 was Jim. De nummer 2 van Idols met Tell Her.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Ben Kever kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik heb hem houden.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden. Maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

020-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-5050.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
2: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.